0: nice, nice.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zo je schutte knie spugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

op je zaden. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zat en jong. Zet even mee, ja, is het meeglees doper, zo keel, zo mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wel zo. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het niet meer zaken, maar dat is maar, helemaal toe.

je zaden. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer soldaten jong. Zet het baby, ja in het beugelen, stoppen, zo keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die erin, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur, aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal, wie zal zetten, jong? Zet het voor mij, ja, in het beuk, lees toe, per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Steve, jo.